0: dit soort mensen. Met melk en instinct en I'm my mystery. Maori girl, come to me.
1: Yeah.